Hij nou wel bij loon. Oeh, ja, dan is het aan jou. Alright. Big things popping right here in Radio Delisa FM 993 in Chatswood. Every Sunday from 8 p.m. Let's do it right here.